0: Kort Haus.
1: Gerard Cox, Rolling Stones, Carpenters, Kamerbreed Muziek vindt u hier in Buitengaats op Radio Noordzee.